Ook vroeger wist ik niet dat hij is verdedigd. Nieuw meneer Kuma. Nieuw meneer Kuma. Was wacht hem. Hij kan het steeds niet. Hij wil het steeds niet. Hij wil het steeds niet.